ziet. Ze hoort vreemde geluiden, niemand die haar antwoord biedt. Ze kijkt op zijn

Ik zie alle pijzen die je stoere lup slecht af. Maar ons Karlintje brengt het er nog goed vanaf. Toch voel dat niet lekker als je ze er ziet vertrekken. Kan er echt geen veiliger verlopen af. O Karlintje, rijd voorzichtig. Rijd kalm, niet te rap en niet te schichten. Kijk goed links en rechts als je de stevig overstekt. Let op de strepen, de plakwoten en de lichten. De stroten zijn een slagveldje, maar nu in de gazet. Zwakste zwiete voet is per verloop per trottinet. De stroot is voor de notto, de camion voor de motto. En trottoir is met je strepken afgezet.

0: lijkt op de strepen, de plakkoorden en de lichten.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Ja, dat is lang geleden hoor. 1977 jongens, was het 21 mei voor de Guys N' Dolls. Dat stond de eerste plaats, stonden in de Europese hitlijsten. You're My World. Ja, 3 weken lang bleef het er staan, hè. Ja. Goedemorgen. Het is donderdag geworden, 21 mei. Ja, 21 mei. Het gaat hard. Ja, we zijn volgens mij nou zo langzamerhand een klein beetje af van het slechte weer. Want de afgelopen dagen waren echt de hondsdagen. Hè? Ja, althans, ik noem ze zo. Maar het wordt beter. Ja, vandaag 18 graden. Hè? Ja, 18 graden, jongens, in de Lage Landen. Een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Nederland wordt het lekker warm aan zee. Daar wordt het een paar graadjes lager. Maar goed, het is allemaal te doen vandaag. Ja, in het binnenland wordt het zelfs nog warmer. 22 graden. En er staat niet te veel wind. In het zuiden is het nog iets warmer. 23 tot 25 graden. En dan langzaam en zeker zaterdag en zondag gaan we naar tropische temperaturen toe. Hè? Althans, zaterdag al boven de 26 graden. Zondag is het al 30 graden. Dus ja, nee, wat dat betreft nemen we afscheid van de slechte dagen. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Daar zijn we maar even mee begonnen. Hè? Daar word je al gelijk weer wat stukjes vrolijker van. Hè? Dat je denkt van, ja jongens, dit is het gewoon. Hè? Ja, we gaan weer beter weer tegemoet. Hè? Ja, mocht je trouwens ongezouten cashewnoten in huis hebben, in een verpakking van 170 gram. Ja, men geeft ook de houdbaarheidsdatum aan en het merk. Maar ja, ik zou ze gewoon allemaal wegflikkeren. Want jongens, het is levensgevaarlijk. Er zijn namelijk bakjes met cashewnoten ontdekt met metaal erin. Ja, bij diverse supermarkten gaat het om het merk Tweeders Jo, ongezouten cashewnoten. Maar er zijn ook andere merken die, waar ik dan toch mijn twijfels bij heb in elk geval. Als je die nootjes zou eten, dan zou je eventuele verwondingen krijgen. Zo zegt de supermarktketen. Je kunt ze terugbrengen en je krijgt je geld terug. Ja, en als je dan bijvoorbeeld een cashewnoot van een ander merk in huis hebt liggen, ik zou het niet proberen. Ik zou gewoon geen risico's nemen, want als je dit bericht helemaal ziet, ik zou gewoon teruggaan naar de winkel en zeggen van ja, jullie staan wel niet in het nieuws dat dit goede cashewnoten of slechte cashewnoten zijn, maar ik lever ze in, ik wil mijn geld terug. En als dan die verkoper zegt van ja, maar wij zijn dat niet, wij hebben goede dingen, zegt, kunt u mij garanderen dat er niks in zit? Ja, dan haken ze vaak wel af, hè, want dat kunnen ze niet. En dan moet je ze dan lever je het gewoon terug in. Hè. Ja, cashewnoten, jongens, dat moet niet gekker worden. Hè. Tegenwoordig kun je niks meer eten, want er zit van alles in. Hè. PFAS, nou ja, dit keer metaal. Ja, ik weet het niet. Ja, vroeger dacht ik wel eens van, het is gewoon extra reclame voor dat merk, weet je. Dan staat het in het nieuws en dan ziet iedereen, want ja, ook negatieve reclame kan goede reclame worden natuurlijk. Dus, maar ja, het stond vandaag in het nieuws, hè. Het was vannacht volgens mij geplaatst, hè, over die cashewnoten. Dus ja, hou het in de gaten in elk geval, hè. Goed, donderdag. Het is bijna weekend, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel zo, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

0: Ja, onmiskenbare jaren 90, hè. Dat hoorde je toen heel veel op de radio voorbij komen. Ja, bij Voor de Wekker Wakker af en toe dus een back-to-back classic, hè. Ja, goed, het is vandaag een legendarische dag, want op deze dag in 1881 werd het Rode Kruis opgericht. Het Amerikaanse Rode Kruis. Ja, en sindsdien zijn er natuurlijk heel veel Rode Kruisen over de hele wereld, nu nog steeds. Ja, Clara Barton, die heeft het toen in de tijd opgericht. En het is een bijzondere dag in de geschiedenis van het boksen. Peter Jackson en Jim Colbert die staan in de ring in San Francisco. Het partijtje duurt 61 rondes. Ja, een rondje boksen is het niet van 5 of 6 rondes. Nee, 61 rondes. Ja, het is jammer dat de geschiedenisboekjes niet zeggen wie er uiteindelijk heeft gewonnen, of de boksers halverwege gepauzeerd hebben, of ze na die 61 rondes nog hun armen omhoog konden krijgen. Ja, in 1891 op 21 mei, hè. Ja, een legendarische dag in de sportwereld, in de bokselarij. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, dadelijk hebben we de dagtopper.
1: This next one is one of our newer songs, and it's a true story.

0: wel zo mee heten, hè? Hallo, hoe heet je? Ja, mijn naam is Lab. Ja, Angela Lab, hoor je met Downtown Girl. Het is de dagtoppen van deze donderdag, de 21ste mei. Ja, we hebben natuurlijk altijd in het weekend hebben we Pastoorse Vaas. En ja, ik kreeg vorige week het bericht van Pastoorse Vaas dat de laatste kronieken zijn opgenomen, want hij stopt ermee. Ja, er zijn geen verhalen meer. Ja, dan houdt het natuurlijk al gauw op. We hebben natuurlijk een hele hoop vaasjes bewaard, want ja, we zijn al een paar jaar geleden zijn we er al mee begonnen. Dus heel af en toe dan herhalen we er eentje. En dat doen we vandaag ook. Een servage van vorig jaar, van zo rond de 27e april. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen bij het ontbijt gedroeg Truus, mijn huishoudster, zich nukkig. Toen ik hartelijk informeerde of er iets dwars had, sprak ze snibbig dat ze nooit eens vrij had. En ze wilde zo graag eens bijpraten met een vriendin. Verbaasd zei ik dat ze dat van mij mocht. Maar ze klaagde dat er toch nog gekookt moest worden en zo. Ik wuifde alle bezwaren weg. Ze kon rustig alles aan mij overlaten. En als ze om 7:00 thuis kwam, zou het eten op tafel staan. Nee, verdraaid. Ik heb altijd goed kunnen koken. Toen ik 50 jaar geleden bij de verkennerij was, prees de hopman mij steeds om mijn kookkunsten. En ik behaalde zelfs het vaardigheidsinzien kok. Nou, is 50 jaar geleden wel een lange tijd. Maar ja, schaatsen, dan verleer je toch ook niet? In de namiddag maakte ik alles gereed voor de bereiding van een feestmaal. Ha! Nu eens niet die eenvoudige boerenkost, maar een diner met finesse. Eerst schilde ik de aardappelen. Een beetje hoekig, want de routine gaat er met de jaren wel vanaf. Ziezo, en nu niet te veel water in de pan. Men moet de vitamine en de mineralen behouden, dus een bodempje water is voldoende. En toen de soep. Het was allemaal niet zo moeilijk en daarom nam ik zo'n envelopje van Royoko. Liet er water aan de kook en hup met geit. Maar wat klonterde dat spul vreemd. Hoe ik ook roerde, het bleef gewoon troebel water met glibberige klonten. Ik keek eens naar de bereidingswijze op het pakje. Oh, het moest opgelost worden in koud water. Hadden ze dat niet eerder kunnen zeggen? Tijdens het werk rook ik opeens plotseling een rare brandlucht. Oeh, de aardappelen. Oh, het bodempje water was toch een beetje aan de krappe kant geweest. In de spoelbak ermee. De zwarte korstjes eraf en in de oven om ze warm te houden. Nu de bloemkool in een pan boordevol water. Ja, een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. En niet de verrassing vergeten hè, bij de bloemkool. Niet zomaar een kluitje boter over de bloemkool, maar zo'n culinaire witte saus. Heerlijk met wat nootmuskaat. Eerst de boter smelten. En waar is het meel? Oh, daar! Meel erover gestrooid en dan met een klein scheutje melk erbij. Klaar. Non de Joe zeg, wat stinkt dat spul? Even proeven. Help, ik geloof dat ik moet overgeven. Dat is geen meel, maar dat is vim. Wie doet er nou vim in een bus waar meel op staat? 6:30. Snel de biefstuk in de pan, aan twee kanten dichtschroeien, een scheut water erbij en de deksel op de pan. Een 30 minuten laten sudderen, dat zal wel genoeg zijn. Zo, even proeven. Wat is dat zeg. Mijn mes kan er niet doorheen. Ja, die messen zijn tegenwoordig nog niks meer waard. Zo bot als ik weet niet wat. Nee, verdraaid, die biefstuk is zo taai als een ossenvot. Even kijken, waar is mijn jas? Waar is mijn portemonnee? Tegen 7:00 kwam Truus thuis. Achterdochtig ging ze de kamer binnen waar de tafel keurig gedekt was. Ze schoof aan met een superieure glimlach en ik bracht de schalen binnen. Nou stond ze te kijken. Heerlijk champignonsoep, daarna frietjes, duimboontjes, spruitjes, bloemkolen en kip op Oosterse wijze. Spijtig moest Truus bekennen dat het aardig geluk was en zij mocht de afwas doen. Ik ging in een lekker gemakkelijke stoel zitten, pakte mij een heerlijke sigaar en ik vroeg aan Truus of ze de aansteker op het bureau even wilde pakken. Stomme! Toen zag ze het briefje. Ongelovig las ze voor. Afhaaldiner voor 3 personen. Ze vertrok naar de keuken en voordat ze de deur met een harde slag dichtsloeg, zei ze nog: en dat noemt zich een kok.

0: verdient.
1: Pascal Redeker, is dit alles? Hoorde je voorbij komen na Pastoor Servaas? Want dat gaan we dus de komende tijd herhalen, hè? Al die oude uitzendingen van hem, want hij is ermee gestopt. Ja, en hij heeft de laatste ook al opgestuurd. En de allerlaatste, die hoor je zondag in dit ochtendradio Vuitton. Ja, alleen staande starters, die hebben de afgelopen 2 jaar flink geprofiteerd van het aantal goedkope huurwoningen dat in de verkoop ging. Dat is erg opvallend, omdat de maximale hypotheek van koppels wel een stukje omhoog is gegaan dan die van de singles. Ja, het zou eigenlijk niet eerlijk zijn, maar het is wel zo. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers, dat blijkt uit een analyse van de hypotheekdata van diverse verkoopsites. De maximale hypotheek van oriënterende singles die schommelde de afgelopen 2 jaar tussen de 275.000 en de 285.000. En bij koppels was er een grote stijging. Daar lag de prijs tussen de 432.000 van januari 2024 naar 497.000. Dat is een groot verschil in april van dit jaar. En de gemeente Stadskanaal die vangt 50 tot 80 asielzoekers op voor wie geen plekje is in Ter Apel. Ja, in Ter Apel daar is het overvol. Daar dreigen ook mensen buiten te moeten slapen elke nacht. En als buurgemeente kunnen we dat niet over onze kam laten gaan, zo zeggen ze. We kunnen niet wegkijken. Dat zegt burgemeester Sloots onder andere. Ja, de asielzoekers die worden volgens de gemeente opgevangen op een veilige locatie zonder direct omwonenden. Ja, komende ochtend keren ze ook weer terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Ja, er wordt nu echt bijgesprongen door omliggende gemeenten. Want ja, jongens, Ter Apel is helemaal vol. Ja, en de consumptie in Nederland die blijft stabiel en houdt goed stand, ondanks dat er een sterkere daling is van het consumentenvertrouwen. Je zou zeggen, er is oorlog, er is overal ellende in de wereld, dus mensen zullen wel minder geld gaan uitgeven. Maar dat is niet zo. Iedereen geeft nog steeds hetzelfde bedrag uit. Ja, het vertrouwen van de consumenten is wel gedaald door de oorlog. Maar ja, toch, qua huishoudboekje blijft het hetzelfde. Ja, en het uitgavenpatroon die blijft ook stabiel. Ja, transactiedata van de bank die toont aan dat consumenten tot 13 mei hun uitgaven nog niet significant hebben verminderd, ondanks het lage vertrouwen. Ja, nou, ik moet je ook eerlijk toegeven dat ik ook eigenlijk gewoon normaal gewoon boodschappen doe. Dus ik hou eigenlijk geen rekening met, ja, jongens, moet wat minder aandoen, want ja, de oorlog is er. Dus ja, ja, je merkt het trouwens wel in de vakken, hè. Er zijn wel wat meer vakken leeg. Dat viel me gisteren wel op. Toen zei ik nog tegen die verkoper, het lijkt wel oorlog, ook in Nederland. Toen moest hij een beetje lachen, maar ja, er was weinig bijgevuld. Dus ik dacht toen ook van, ja, misschien is dat toch ook wel een beetje een neveneffect van de oorlog in de wereld.

0: Mala mea. En wie nou zit?
1: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

nummers brengen, zoals deze ode aan Wim Sonneveld met het wondermooie Het Dorpje Hoorde. André van Duin. Fijn dat je er bent. Rada Michael Wallen. Samen met Patty Houston. Gimme, gimme, gimme.

0: Radio Rood Helder. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is

0: heerlijke disco-sound van Donna Summer in jouw Feel Good hier. Dan zit er weer op. Ik hoop dat u genoten hebt, zoals wij het van het maken ervan natuurlijk. En een nieuwe afspraak, die is de volgende hitkampioen. En een hele mooie afsluiter voor jullie. Dit is wel de opvolger van Zoutelander. Dit is Blaf en Gaantje Arnaert. We doen wat we kunnen.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

juist. En draait op 45 toeren. Leuk is dat, hè? Dat waren tijden. Vrienden, doen we nog gewoon een ouderwetse draaitafel in onze huiskamer aan het staan. En ook, die staat in de studio. Dus, we verwennen je. Het komende uur veel vernielen in de show.

0: Die mannen die kwamen uit de Outback. Daar ergens in Down Under. Ja. Oh ja, Australië. Men zegt dat er het afvoerwater in omgekeerde richting vergeleken met ons dat putje gaat. Is er misschien iemand die kan zeggen of dat nou een fabeltje is of zo?
1: Nou, stuur maar een mailtje. Daar gaat Midnight Oilet dicht die achtertuin.
0: Bestemming. Gezelligheid kent zijn tijd. Zometeen een fijne van achter de rug in de gordijnen. Allereerst even de grens over, want het Wilde Westen is echt niet zo ver hoor.

0: Wim de G. Open die deur eens even daar, even kijken. Och jee, ja, nou goed, daar heb je haar hoor. Daar heb je haar, tuurlijk.
1: En veilig voor achter de keukengordijn.
0: Kijk, daar ben ik van. Nee hoor, het was wel een wereldhit van haar. En ze was heel lief. Echt en blond. Het is Bonnie Sinclair. Het is de middel van de roadshow.

was Molly vandaag. Molly kwam even buiten spelen. Gezellig. Huppakee. Maar wel op afstand. Molly, heerlijk. Ja, tuurlijk. Hou ze het. Sherbert. Later 1976. Af en toe denk je, het leven is net een sprookje. En dat je net weer wakker wordt uit een droom.

0: sentimentele gevoel vandaag. Hè? Wat was ik nog maar in die tijd zo'n beetje. Hè? Wat lekkere muziek en zo.
1: Een beetje sikkeneurig van trouwens.
0: Heb je dat ook?
1: Huh? Ah, mensen worden allemaal aan elkaar schelen.
2: Ja, dat krijgt zo kent die alweer.
1: Ja, dat begrijp ik. Wie zeurt, die komt niet aan de beurt. ABC. Die vier jongens met een aantal wereldhits, waaronder...

straal ook nog door de radio heen. Wat wil je nog meer, vrienden? De Electric Light Orchestra en all over the world. Even de laatste in de middle of the road show voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig morgen opnieuw nieuwe kansen. Gezellig, de knecht. Oh, trek heb ik. Lekker broodje met haring, met ui. Uit de koelkast. Maak er nog een leuke voortzetting van. Wij spreken elkaar morgen. En veel plezier met de rest van de Boys and Girls. Op Den Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Dat zijn toch wel goede voornemens, zeker, hè? Ik wil nooit meer zonder jou. Je hoorde meteen de nieuwe plaat van Houston. Vrienden, welkom vandaag donderdag. Het weer gaat kantelen, hè? Hou je maar klaar. Reserveer maar je plaats op een of ander terrasje. Het is weer of geen weer met de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en we hebben muziek. Ik heb Otto Lagerfeld. Ja, dat hoor je aan de naam. Dat is een Duitser. Ik heb Daniel Gerard. Dat is een Fransman. Ik heb de Four Tops. Ik heb Paul Anka. Sasha en Davy. Ik heb Nat King Cole. En vele anderen. Tweede plaat, The Foundations, Belt Me Up, Buttercup.

het betekent, weet ik helemaal niet. Maar in ieder geval de titel Boomspellera van Otto Lagerfeld, een Duitser. 118 jaar geleden, 21 mei was het, 1908, rijdt door een verkeerde wissel een trein bij het Belgische Contig op een stilstaand reizigersvoertuig. Er vallen 40 doden en 320 gewonden. Et bien voilà, Adamo. Mag toch een keertje in het Frans, hè? Ja. De titel, ja, dat is ook Frans. C'est ma vie.

De 1, 2, 3, 4 Taps met It's the Same Old Song. Nog even terug in de tijd. Ja, dat is lang geleden hoor. 122 jaar. Het was 21 mei 1904. In de Franse hoofdstad Parijs wordt de Wereldvoetbalbond FIFA opgericht. Dat staat voor Fédération Internationale de Football Association. Wat een titel, hè? De oprichters zijn een Nederlander en een Fransman. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, mevrouw, dat een hard gekookt eitje 10 maal lekkerder smaakt als het na het pellen wordt geraspt? Moet je eens proberen. Met een rasp ga je over het eitje en het valt zeker mee, in ieder geval smakelijk.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Heel oud stratenhout, maar toch mooi, hè? Nat King Cole, waar hoor je dat nog? Cachito. 2 jaar geleden, 21 mei 2024, treft een reeks krachtige tornado's de Amerikaanse staat Iowa. Met name in de plaats Greenfield wordt ernstige schade aangericht aan onder meer het ziekenhuis en vallen dodelijke en gewonde slachtoffers. Dit is Tommy Roo.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan even kijken naar Thuis, 7:15 vanavond. Frank brengt Andreas en Robin nog eens samen, al draait het niet uit op een groot succes. Lin heeft een antwoord op het voorstel van Karin. Ondertussen heeft die laatste alweer een nieuwe cliënt waarvoor ze niet mild is. Ook Cody wil juridische stappen zetten en klopt aan bij Tom. En dan is er familie op VTM om 8:00 vanavond. Jan blijft wantrouwig ten opzichte van Claudine. Een etentje met Simon verloopt schijnbaar vlot, tot Benny hem onder vier ogen bedreigt. Ook Stefanie voelt dat er iets mis is. Matthias en Veronique bespreken Nico's toekomst.
2: Dit vanavond is Radio Groothaaltert.

Dat was de man met de olifant, Kamal, de Elephant Song. Het weerbericht, allee, hou je vast, het ziet er goed uit. Vandaag 21 graden, zonnige dag, af en toe een wolkje. Maar die wolken zijn morgen verdwenen. Het gaat uiteraard niet regenen en het is 24 graden morgen, hele dag zon. Zaterdag gaan ze nog een tandje bijsteken. 26, hele dag zon. Zondag 25, zonnige dag. En dat blijft zo duren, zeker tot volgende week woensdag. Variëren tussen 25, 26, 27 enzovoort. De vakantieoorden, Tenerife 21, Las Palmas 20, Malaga 26, Antalya 27 en in Benidorm 21 graden. Vrienden, bedankt dat u erbij was. Morgen de laatste aflevering van deze week. Met genoegen. En als je een verzoekplaat hebt, laat het me weten. Stuur me een mail van meerjos@gmail.com. Beleven en welzijn tot morgen. We gaan eruit met Sasha en Davy.

Lekker, ja, inderdaad, een lekker stevig nummer om mee te beginnen deze donderdagmiddag. Ja. Alana Miles en Love Is. Zo weten we ook weer dat het een liefde is natuurlijk. Hè. Hele bijzondere goede middag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan weer lunchen tot het einde van 1 uur natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's voor de dergelijke plaatjes en praatjes. En zoveel meer hier op jouw fantastisch radiostation. En hier is lekkere muziek van Jennifer Lopez. En Let's Get Loud. Schreeuw het maar eens eventjes uit, zou je zeggen. Ja.

Hij kan me zo een klein beetje voorstellen dat je heel de dag achter je bureautje moet zitten. En dan over de middag wel eventjes wil bewegen. Dat was de beste plaat waarop je kan bewegen natuurlijk. Hè. Ja, bewogen bewegen. Muziek van Jennifer Lopez en Let's Get Loud op deze donderdag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Omdat je heel veel kaarsjes mag uitblazen. Ja. Maar verbrand je vooral niet, hè? Nee. Ik heb me gisteren verbrand aan mijn gasfornuis. En moet ik zeggen, dat doet helemaal geen deugd. Nee, helemaal niet. Hier is Justin Timberlake. En what goes around, comes around.

inderdaad, als je nog de trein moet halen vandaag, wel, ja, zou ik zeggen, kom lekker op tijd. Want de trein wacht natuurlijk niet op jou, hè. Jij moet wel op de trein wachten, ja. Zo is het leven helemaal. The Train and the Drops of Jupiter hier in de lunchbreak deze donderdagmiddag. En smakelijk eten. En fantastisch dat je weer luistert natuurlijk naar jouw fantastisch radiostation. Zo direct ook nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de lunchbreak. Maar eerst eventjes nog Richard Marx. En dit allemaal met zijn Angelina. Ja, hij was een beetje verliefd op en hij dacht zo van ik zal er maar een plaatje van maken. En het werd nog een grote hit ook natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Hier is hij. Angelina.

zorg er heerlijk het voor vandaag hier in de Lunchweek deze donderdag. Op je fantastische radiostation. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag natuurlijk, 7 dagen per week. Onze onvergetelijke dus was de Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dit allemaal met zijn Ramblin' Man, Gambling Man. Niet toen hè. Want met de hokken, daar verlies je toch altijd mee. Hier zijn de Pointer Sisters.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Donderdagmiddag iets over het tijdje van 12:30 geworden. Heel bijzondere goeiemiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. We zijn er met het lunchbreaking nieuws van toen. En we gaan terug naar 2011. In 2011 trouwt de Engelse kroonprins met Catherine Middleton. Tijdens de receptie zingt Ellie Goulding haar versie van Your Song van Elton John ter ere van de eerste dans van deze avond. Hier is Ellie Goulding en dit allemaal met haar Your Song.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, gelukkig dat de week niet langer dan 5 dagen duurt hier in de lunchbreak natuurlijk. Hè. En onze artiesten van de week, BTS, en dit allemaal met hun swim, swim, swim. Ja, als ze zo graag gaan zwemmen, wel, dan moeten ze natuurlijk maar eens een plonsje nemen en zwemmen. Dat zou ik zeggen. Zolang het niet warm genoeg is om buiten in de zee te zwemmen, wel, dan gaan we gewoon naar het zwembad natuurlijk. Hè. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. Ja, we zijn er weer natuurlijk. Hè. Tot 1 uur. Hier is Nick Kershaw. En wouldn't it be good? Natuurlijk is het goed, hè. Smakelijk eten als je aan tafel zit. En ja, de vitamintjes wel, die heb je nodig. Dus neem ze tot je om, zou ik zeggen.

artiesten van deze week nog tot en met morgen vrijdag. En dat is natuurlijk nog steeds Tavares. En het allemaal met Penny for Your Thoughts, Penny for Your Kiss en zo verder en zo verder. Hè. Ja. Zo zakken ze stilletjes aan af naar beneden natuurlijk. Goed, dit allemaal gezegd zijnde. Het is nog steeds de lunchbreak. Maar naartoe, je luistert straks ook weer. Helemaal je mooie programma's hier nog op je radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. Deze is wat we moeten hebben. Ja, the real thing. Nou, de ene keer gaat het van een plaatje. De andere keer gaat het van een mp3'tje. En nog eens anders van een cassettebandje, ja. Hier zijn the real thing. And you are to me my everything. En zo verder en zo verder. Natuurlijk wel. Ik heb jullie nodig. Zonder jullie geen...

0: inderdaad, we gaan er een soul show van maken. Nee, helemaal niet. Ook geen soepje natuurlijk, ook geen sausje. We gaan gewoon lekkere plaatjes draaien hier deze middag voor jou op de radio. Dat is mijn een groot plezier natuurlijk. En dat was natuurlijk The Real Thing. En Used to be my everything. En zo verder en zo verder. Zo direct Meteor en Groot.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
2: Ah.

0: Ja, inderdaad, hebben jullie al de grote lente schoonmaak gedaan? Wel, ja, het wordt hoog tijd natuurlijk, hè, want straks is het weer zomer. Uit de LP Joris, was Joris natuurlijk, en dit allemaal met zijn groot. En vandaag is hij bij Meteor, ja, inderdaad, ja. Ik heb er over het einde eentje zien door de lucht vliegen. Het was niet normaal. Ze zeggen dat een klein brokje stenen zijn uit de ruimte. En dan zie je zo'n hele vuurstaart als het ware. Dat is heel mooi natuurlijk, hè, als je dat ziet.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ze zeggen dan altijd dat je mag een wens doen. Wel, mijn wens is dat we vandaag de toetjesplaat draaien. En hier zijn de Kings en Come Dancing. Tot morgen. Morgen is het weekend. Maak er nog een mooie dag van en blijf luisteren naar je fantastische radiostation. Ja, inderdaad.

Even na 1 uur geworden op deze donderdag. Ik ben Luc Boon en het volgende uurtje draaien we onder andere nog Altered Brown, David Guetta en Udo. We begonnen met Mil King en hun nieuwste single Medicine. En nu Good Shape en Take My Love.

0: Good Shape was dat met Take My Love uit 1994. Dat was een van de best verkopende singles uit dat jaar. Weet jij trouwens nog dat na het opstappen van een van de leden ze verder gingen als before? Dit is Otto Brown en Fire.
1: I am the god of hellfire and I bring you...

Dat was wel echt vuurwerk van Arthur Brown. Hij stond vooral bekend voor zijn flamboyante stijl in de tijd. En nu hedendaagse ook popmuziek met Shakira. En Shakira gaat dit liedje zingen tijdens de halftime show van het WK. Dit is Die Die.

Shakira was dat met Die Die, een beetje de WK-song waarschijnlijk van dit jaar. Tijd nu voor de elf van de Judith Mix. Dit is No More I Love You van Annie Lennox.

De nieuwe single van Udo was dat en Yamina. De volgende op ons lijstje is David Guetta samen met Kelly Rowland. En deze laatste kennen we natuurlijk ook van Destiny's Child. Hier zijn ze met When Love Takes Over.

dat waren David Guetta en Kelly Rowland met een stevige portie dance. Nu draaien we de klok weer helemaal terug naar de 70s met niemand minder dan Demis Roussos.

Demis Roussos en Perdona Me was dat uit 75. Hij maakte ook deel uit van de Apparatus Child natuurlijk samen met Vangelis. Maar daarna bouwde hij toch een stevige solo-carrière uit. Forever and Ever was misschien wel zijn grootste hit. Tijd nu voor het Blue samen met Elton John.

Blue coverde deze single in 2003 in samenwerking met Elton John himself. Het nummer werd zo opnieuw een wereldwijde hit. Bruno Mars nu met

Finesse van Bruno Mars was dat. Pure oldschool funk en groove toch wel. Nu iets moderner en iets meer in een dromerige sfeer. Alex Warren met zijn Fever Dream.

Tja, een nummer dat weinigen zich toch herinneren, denk ik. Pinocchio was dat, met Pinocchio uit de hitparade van 1992. Nu rock met een rauw randje. Dit zijn de Faces.

De Faces uit 72 waren dat met Stay With Me. Onder andere Rod Stewart en Ron Wood zaten in deze band. En hopelijk gaat het niet regenen nu.

X-Spice Girl Jerry Halliwell was dat met haar nummer 1 hit It's Raining Men. En dan is het nu tijd voor Jelle van Daal.

0: De ex-zangeres van Lasgow was dat natuurlijk, Jelle van Dahl. En ook zij probeert het nu in het Nederlands. Kleuren in de regen was dat. Zo, dat was hem alweer voor vandaag. We gaan eruit met Double Vision, Knocking.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Geldert.

0: Voor sfeer en gezelligheid kregen ze alvast een dikke 10 en het klinkt nog heel zomers ook. Deze geluiden waren afkomstig van Modern Ramens en Best Years of Our Lives.
1: De Turbulentie Show met Sjaak van Bellegem.

0: En ze waren met z'n zeven en het sloeg aan in Vlaanderen. Het waren zeven knappe meiden, de Dolly Dots uit Nederland met Dreaming of You. Zometeen Fairground Attraction in die turbulentie show, maar is Donnie en Senna.
1: Een grap

Dat is de reden waarom jij elke dag bent afgestemd op die turbulente show. We hebben er geen woorden voor. It's perfect, dat was Fairground Attraction. En dit is nog even Typo.

China in Your Hand was zonder twijfel de grootste hit die ze ooit hebben gemaakt. Ze stonden wekenlang op één, deze mensen van Taipei. Dat was Heart and Soul in die turbulente show. En dit is Anastasia.

Kijk, ze was een echte boezemvriend van Prince, deze Sheila E. En ze maakte ook enkele grote hits tezamen met hem. Het was nog even Holly Rock in die turbulentie show. En nu romantiek met de Corgis.

0: Ja, de zomer is in de aantocht en dan draaien we enkele hits uit het verleden die ook mooi weer maakten in de zomer. En daarvan een schoon voorbeeld, Nelly Furtado.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Kijk, ik zal het zeker niet onder stoelen of banken steken, maar dergelijke platen zal je in de komende weken heel veel gaan horen, omdat we natuurlijk een grote fan wezen van Lady Gaga. Ditmaal in een duet met Dushi, dat was Runaway in die turbulentie show. En nu hebben we tijd gemaakt voor Joel Curry en

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: 2, 1.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark Hallebroek.
5: Showtime.

Amai, als je die plaat niet kent, Queen was dat. En het nummer We Will Rock You natuurlijk. Welkom bij Showtime. Ja, beste vrienden, ik val meteen met de deur in huis, want ik heb een interview gedaan jaren geleden met een van de grote dames van het Franse chanson. Al heeft ze ook wel in het Engels gezongen. Ze is afkomstig uit Canada en ik heb haar ontmoet in La Louvière toen ze hier was voor repetities voor Cirque du Soleil. Ze staat weer in de belangstelling tegenwoordig, dus het mag, hè. Ik heb straks een babbel met Céline Dion. Echt waar. Maar laten we het eerst hebben over Prince. De man is 10 jaar geleden overleden. En Purple Rain werd begin de jaren 80 geschreven door Prince en zijn groep The Revolution. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een country nummer. Maar daarover straks meer. Eerst genieten van de lange versie. Purple Rain, dit is Prince. I never meant to call.

Prince, 10 jaar geleden overleden, deze Purple Rain. Was dus aanvankelijk een country nummer. Het was een soort van droom die werkelijkheid zou worden voor Prince. Prince had een samenwerking aangevraagd met de legendarische singer-songwriter Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Aanvankelijk wist hij niet zeker of Purple Rain wel een echt Prince-nummer is. Het was een soort landnummer, zegt hij. En gaf het dus aan Stevie Nicks, maar zij voelde zich erdoor geïntimideerd. Stevie Nicks ontvangt naar eigen zeggen een 10 minuten durende instrumentale versie van Purple Rain van Prince, met het verzoek hierop een tekst te schrijven. Maar de zangeres voelde zich overweldigd. Ze luisterde ernaar en werd gewoon bang. Stevie Nicks zei er later over. Ze belde Prince terug en zei: beste Prince, ik kan het niet.

Hou ervan bij Showtime om van die nummertjes terug te vinden die je vroeger op alle commerciële radio's zo wat 8 keer per dag konden luisteren. Tegenwoordig amper nog terug hoort. Tony DeBarge, zo'n typische jaren 90 song, deze The Real Thing. En dit is ook zoiets vergeten, maar niet bij Showtime. Ken je deze nog? Dit is D-Note en het legendarische Shut My Skin.

Ja, jaren geleden 8 keer per dag op de radiostations te beluisteren. D-Note met Shed My Skin. Tegenwoordig is deze plaats zowat 8 keer per dag en meer misschien op de radio's te beluisteren wegens een tophit. Nummer 1, zeg maar. Dit is Alex Warren en

Ja, en dat just a little bit is zelfs tegenwoordig al een probleempje. A little bit of respect, R-E-S-P-E-C-T, just a little bit. Aretha Franklin uiteraard, de Queen of Soul. Straks komt een andere queen hier vertellen dat zij zich overal thuis voelt. Dus ook bij Showtime. Maar eerst misschien wat disco, misschien voelt u zich daar helemaal in thuis.

In het najaar gaat ze weer concerten geven in Parijs. Benieuwd of ze nog zo gaat kunnen uithalen. Net als op deze Ne partez pas sans moi. Ik gun het haar van harte natuurlijk, want ze heeft wat afgezien. Céline Dion was dat. Ja, straks nog meer Céline Dion. Nog een andere quote uit een van haar interviews. Eerst Christina Aguilera.

0: Miauw.
1: Ja, genie in a bottle, Christina Aguilera. Een muzikaal genie is het ongetwijfeld, maar misschien bent u eerder een genie op de dansvloer. Laten we dan volledig gaan op deze hit van Infernal, From Paris to Berlin.

Omdat van Zwevegem naar Genoelselre niet echt klinkt in een discoplaatje, hebben ze er maar van Paris to Berlin van gemaakt. Dat klinkt wel natuurlijk. Infernal was dat. Zeg, Meteor en Fleming hebben elkaar gevonden. Nu, op zich was dat niet nodig natuurlijk, maar nu ze elkaar toch ontmoeten, kunnen ze even goed samen een liedje zingen. Dit is

Oei, Suzy is duidelijk in slaap gevallen. Die moeten we wakker maken. Dankzij de Everly Brothers en Wake Up Little Suzy. Ja, blijf wakker blijven. Want ik heb straks nog deel 2 van het gesprek wat ik ooit had met Céline Dion. En daarna, vrienden, is er een Belgische rocker die een nummer van Wiltura gaat zingen met een hier en daar wat West-Vlaams accent. Toch alweer dingen om naar uit te kijken. Maar nu misschien de plaat met de mooiste saxofoon-intro aller tijden. Hier is Gary Rafferty.

0: Dat gaat een kippenvelmoment opleveren tijdens haar concerten in Parijs. Céline Dion, Love Team from Titanic uiteraard, My Heart Will Go On. Een ander moment is een Belgische rocker in het West-Vlaams met een nummer van Viltura. Er is een link, want ja, Viltura afkomstig uit Veurne, West-Vlaanderen en Arno, want erover gaat het, afkomstig uit Oostende, dus dat mag no problem wezen. Arno is dit en zijn versie van Eenzaam zonder jou.
1: Trommel zo alleen.

0: speciaal toch, hè? Dat is het minste wat ik kan zeggen van deze Arno.
1: Amai, amai.
0: Ik ben zo eenzaam zonder jou uit de CD Turalura destijds. Er zijn twee Turaluras gemaakt. Dit komt uit de versie 2. Waar ook Mauro Pavlovski aan meewerkt. Neuris, Eva de Rover, Nova Star, Daan, Case Choice. En deze Arno wat je net hoorde uiteraard. Enfin, something totally different now. Hier is Ayo en Rapture.

Om met een vrolijke noot te eindigen. Maar het kan nog altijd vrolijker met het nieuwe WK Anthem-lied. Allee, allee, allee, wij.

de levensgeschiedenissen van een accordeonist met een bulte. Ja, vroeger waren die accordeons veel zwaarder, of nu? Oh, dat is één theorie. De andere theorie zeg ik ook. Hoe je een bult hebt, het beste dat je kan doen is accordeon leren spelen. Ja. We laten dat in de midden.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
0: Dit is Arnold de Nijs.
2: Arnold Old Gold.
0: De grootste hit.
2: Old Gold Collectie.
0: Met een nieuw uur. Echte vrije radio.

0: opener vandaag in deze Old Gold collectie. Goed voor een nummer uit de Saturday Night Fever film. The Bee Gees and You Should Be Dancing. Stond destijds ook in de top 20 voor België en Nederland. You Should Be Dancing van de Bee Gees. Wees van harte welkom. Dit is Old Gold op de radio. Tijd voor Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, uit het album Sky High. Tavares dus stond in meerdere landen op nummer 1, zowel in Nederland en België ook dus. De disco song.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Peter Frampton, Show Me The Way. Anton Jones met Help Yourself, vervolgd door Love Affair en Everlasting Love. Laten we even de snelweg nemen met Stefan Wolf, Born To Be Wild, hier op de radio in All Gold.

Alweer een aantal hitjes op een rij hier in het programma. Redbone, The Witch Queen of New Orleans, gevolgd door Roy Orbison met Pretty Woman. En dan nu, The Supremes met Baby.

0: Let's go!
1: To get the right car, you've got to drive Reichert.
2: Drive Reichert, drive!
3: Choose from thousands of vehicles. Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Reichert gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee.
2: Drive! Dealing.
3: Visit Reichert.com for complete details on exchange and price guarantee.
4: In Berlijn, waar ik op de tweede wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Boudewijn de Groot vandaag in Old Gold, meisje van 16. Het verhaal van de Prins of het Witte Paard is uitgekomen na zoveel jaren, ook al waren er al geruchten van. Tijd voor Shaman Shandle in the Family, Sean Elliott. Whoa.

0: Chris Andrews vandaag in deze Old Gold collectie. We duiken nu terug naar de jaren 70 met Elton John. Hier is Crocodile Rock.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Rugada Rock en Elton John hier in de Old Gold Collectie. We zijn alweer toegekomen aan het einde van deze Old Gold Collectie. En gaan eruit vandaag met de Spencer Davis Group. Keep on running. Tot de volgende keer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

de bakkers tegen de mijnen Noors. Ze zeggen zulverdoppers, Jeruzaloren Noors. En schone vastgeplaten, dat zijn dat dan de Noors. De Blankenbergen Noors zien vestbuven en herren Noors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de die van eest. In Tielt zijn zonnekloppers en kweer.

vi på stån. Må si van brøde, sett je van natter. Opp hel den bos og gønne notte knoppe hån. En Isahem sin bøstels, en Mipor kabeljoos. En Arelbeke dronkoors, en Eulek kuddergloos. En Toerotwein de slavers, de dies in ooit meer rap. En Denterhem de vullen zonder buurt met karepap. En Knokke, dat zijn twillings. Ieper is het kindernest. En Kortrijk over Frankstjes, ze weten tot het best. En Heluwe ziet havers, de grootste dijk kan winnen. En wat de pappelutte lekkers, mooi en veurne

Radio Grothaaltert. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grothaaltert.